0: Kijk, ze kunnen eens.
1: K24 Kearns Boulevard on Arizona plate. Echo Yankee Alpha 5 Papa 2.
2: 1874 Kearns.